0: Es ist 20 Uhr.
1: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit program wordt mede gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongesteld van een jesselijke opbouwing voor en jeder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat je zegt wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie wordt God loven en am gehoorzaam zijn.